Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: Radio Ideaal.
2: There she was.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten

0: zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Gelderland, een hele goede morgen. En ik heb al een audio-appje binnen. Even checken wie dat is.
2: Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is maandag 13 juli. We kunnen gaan beginnen met de ochtendshow. Goedemorgen Gelderland.
1: Zo heet hij en Walter bracht het audio-appje.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

Ik was vooral een beetje aan het flirten met mijn dochter Jinte. Flirtations, nothing but a heartache. Ik heb er ook bewijs van zometeen, audiobewijs van. Goedemorgen Gelderland, is begonnen weer.

0: Er komt tegenwoordig na 5 maanden steeds meer gegil uit dat kind. Dat is erg gezellig. En ook, ik noem dat al praten dan. Maar het is een beetje vroeg om dat echt praten te noemen. Maar ik hoorde dan allerlei woorden in al zo. Nou, ik ga je straks een stukje laten horen, oké? Okay? Pak eerst de kranten er even bij deze ochtend. Want het lag alweer vroeg op de mat hier in Arnhem bij de studio. En het AD meldt dat Defensie slimme auto's wil weren van kazerneterreinen. Moderne auto's staan via een simkaart continu in verbinding met de buitenwereld en kunnen filmen, registreren en meeluisteren. Volgens experts is het voor kwaadwillenden toch wel een ding, zeg maar, om dat goed voor elkaar te krijgen. En dat is een kunstje, een klein kunstje, om op afstand mee te kijken. En dat maakt de militaire terreinen dus kwetsbaar. In Trouw staat van alles over de wachttijden in de asielopvang. Bijna 5000 asielzoekers die zitten intussen 3 tot 4 jaar in een AZC. De procedures duren steeds langer. De opvang raakt verder verstopt. En in Ter Apel is de situatie zo onveilig geworden dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn vertrokken. Nederlands Dagblad dan meldt dat bij Ter Apel ook de schuiltenten tegen de zon weg worden gehaald, terwijl er nog warmere dagen aankomen. De Telegraaf kopt zuinig met water. Het neerslagtekort loopt flink op en nieuwe regen zit er voorlopig niet in. Drinkwater is er nog genoeg, maar waterbedrijven roepen wel op om zuinig te zijn. Boeren mogen op veel plekken niet meer beregenen en op de rivieren merkt de scheepvaart de lagere waterstanden. In Wageningen is vannacht vlak na middernacht zwaar vuurwerk afgestoken bij de voordeur van een huis aan de Papstendam. De schade aan die deur en de rest van de woning is groot, maar de bewoners die thuis waren raakten niet gewond. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet samen met het team Explosie een verkenning. Uitgebreid onderzoek en ook bij de campers in de buurt staan mensen om daar de buurt te checken. Het is weer de tijd van het jaar dat je beter even omhoog kijkt als je onder een eikenboom doorloopt. De eikenprocessierups is terug en de nesten die zitten op plekken waar je ze niet meteen verwacht kan inderdaad.
1: Waar zou zo'n eikenprocessierups nestje kunnen zitten nu?
2: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dat is heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zo'n tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, je kan het amper een zijtakje noemen.
1: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
2: Ja, kijk, een spinnenweb is plat en dit is een bolletje. Dat is het grote verschil. Kijk, die rupsen die spinnen ook. Hè. Zijde is ook een rupsenkokon uiteindelijk. Daar lijkt het denk ik nog het meeste op. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
0: Ja, en zie je nest, blijf er vooral vanaf en meld het bij je gemeente. Bijvoorbeeld via de Fixie-app kan dat. De Fixie-app. En de FIFA verkoopt stukjes gras van het veld waarop volgende week de WK-finale wordt gespeeld in New York. Het gras is geconserveerd in een acrylblok. Zeker, ja. En zou ik daar graag meer over willen vertellen, maar mijn scherm doet de hele ochtend al. Het is maandag, dames en heren. En ik weet niet wat het is. Of ik raak de muis aan of dat soort toestanden. Ik weet niet wat het is, maar ik wil er graag nog even over vertellen dat de basisversie €390 kost. Maar wie echt uitpakt betaalt meer dan €2000. €2500 voor zo'n stukje gras. De FIFA noemt het een uniek verzamelstuk. Maar voor dat geld kun je ook gewoon

lekker je eigen tuin laten doen. Zo, nou, het is weer gelukt om het nieuws te behandelen van deze ochtend. Er komt nog veel meer nieuws aan, kan ik je melden. En een goed begin ook trouwens. Dat was wel nodig.

0: Midnight Oil. Beds are burning. Ik had een pratende, geluidmakende Jinte beloofd, hè?
1: Nou, dan had ze dat nu wel moeten doen inmiddels.
0: Ja, oh, dit is echt een inkijkje bij ons thuis. Bij Roos en mij. En mijn moeder hoor ik ook op de achtergrond. Oh, ja. Oh, jee, joh. Joost, doe eens een beetje rustig met die opnameapparatuur. Heb ik echt 2 minuten opgenomen? Ja, ik start het ook maar gewoon in. Ik heb natuurlijk totaal niet van tevoren afgeluisterd dit. Wacht, even een stukje verder spoelen. Hè. Kijken of ik wat... Kan ik dan echt nu...

nu wel iets van Jin te horen of niet? Of is dit gewoon echt de ongemonteerde versie? Is het zo maandag, dames en heren, dat hier alles fout gaat nu gelijk? Nou, Dieneke zegt, doe maar kalm aan, geen paniek, Joost. En gooi desnoods de computer of de muis de deur uit. Maar ik hoor geen Jinten. Ja, ik heb het toch echt opgenomen. Oh, wat erg dit. Nou ja, jullie krijgen dat nog te goed van mij, hoor. Je hebt er echt lawaai gemaakt vandaag. Of van het weekend. Ja, hier komt ze, ja. Nou, jullie krijgen het te goed van mij. Want dit wordt niks. Dit is echt maandag. Ongelooflijk. Zullen we maar een goed begin zo meteen doen? De introotje raden naar Alvaro Soler en Randy Newman. En The Short People. Hé, nou.

0: So, Alvaro Soler en Solo Para Ti. Daar is Jinte.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Flink inspanning.
0: Ja, flinke inspanning. Dat zegt mijn vrouw dan nog achteraan. Het is gelukt om Jinte een beetje te laten horen. Oh ja, het is maandag de 13e. Dat is het ook.
3: Een goed begin. Is het halve werk?
0: Oeh, die ging snel, hè? Maar dit is zeg maar de albumversie van het liedje. Zou ook de singleversie nog kunnen draaien. En als we er niet uitkomen, dan draai ik ook gewoon nog even het introotje van die singleversie. Ja, daar zit wat meer een beat in. Dit is een man, ja, die moet je kennen. Het is jaren 90 dit. Nog één keertje dan.
3: Een goed begin. Is het halve werk?
0: Oh, ik ben. Ja. Puntje, puntje, puntje, dan ik ooit had kunnen dromen. Ja, dat is de eerste zin van het liedje. Als je het weet, gaan we hem helemaal draaien. Even na 6:30. Dit is Genesee.

0: Mr. Cockrobin, Just Around the Corner. En het was aan in Halle met de Dutch Motocross Masters. Zo heet het evenement volgens mij. En, het was één grote happening en je gaat er meer over horen in het komend half uur van Goedemorgen Gelderland. Rond 6:50. Ook de uitslag van Een Goed Begin komt eraan. Twee versies die ik zou kunnen draaien van dit nummer. Ik zou bijvoorbeeld echt de singleversie kunnen draaien en de albumversie. Nou, de ene intro, de albumversie heb je al gehoord. Dit is het intro van de singleversie. En dan weet je het helemaal. Het was sowieso al geraden hoor. Dit, Oh, ik ben... Gaat helemaal goed komen dan.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Zo, het is 6:30 geweest inmiddels. Dus even de temperaturen checken in de provincie. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor in Apeldoorn? 12 graden en in Wijchen iets warmer. 14,7. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Een visser redde gisteravond een hond uit het water in Doesburg. Het dier raakte tijdens een wandeling los van de riem en belandde dus in het water. De visser sprong er direct achteraan en kreeg ook hulp van mensen met een speedboot en jetskis. De hond kon daarna veilig terug naar de eigenaar. En een auto is vannacht de shop van het Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Iemand die daar iets wilde kopen in die shop bleef ongedeerd, maar schrok wel flink. Volgens de bestuurder bleef de cruise control hangen. De schade aan de wagen tankstation is groot. Wanneer de shop weer volledig open gaat, is nog niet bekend. Ja, toch al wat vertraging en stremming. Een hele flinke op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is een ongeluk gebeurd namelijk. Meer dan een uur extra reistijd. En de linkerrijstrook is dicht.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Hij kan er niks aan doen. Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Op de een of andere manier, die eerste zin van dat liedje dat ik
1: zo... Een goed begin.
2: Oh, ik ben rijker.
0: Ja.
1: Dan is ik ooit... het halve werk.
0: En dan doe ik een beetje een Herman van Veen imitatie. Maar dat is niet de artiest die ik zoek nu. Welke versie wil je horen straks sowieso? Het is goed geraden. Wil je de albumversie horen? Of deze, de singleversie van dat liedje dat ik zoek bij een goed begin deze ochtend. Laat maar even weten in de Omroep Gelderland app of stuur een mailtje joost@gld.nl. Goed begin is het halve werk. Half werk. Nou, dat was het afgelopen weekend niet. In Halle draaide het namelijk om de motocross op het zware zandcircuit. De Kappenbulten kwamen duizenden bezoekers af op de finale van de Dutch Masters of Motocross. Waren de diepe zand het uiterste vroeg van rijders en machines.
3: Circuit de Kappenbulten in Halle is een historisch zandcircuit dat wordt beheerd door motocrossvereniging Halmak. Tot en met 2005 was de Kappenbulten de vaste thuisbasis voor de Zwarte Cross. Het festival groeide hier uit zijn jasje, waarna het verhuisde naar Lichtenvoorde.
4: Ja, het is een hele happening. We zijn hier bij de K2M Dutch Masters of Motocross finale. En het weer is goed. Het publiek is in grote getalen naar de Kappenbulten gekomen. Dus voor ons is het alleen maar genieten vandaag eigenlijk.
5: Ja, mooi. De baan ligt er mooi bij. Ze hebben met heel veel vrijwilligers supergoed hun best gedaan om alles tot in de puntjes te verzorgen. Dus ik kijk er naar uit om aan de start te staan.
6: Hoe is het om dit in Halle te hebben?
7: Natuurlijk geweldig. Zo'n klein dorpje als Halle en dat je zoiets mogen organiseren. Ik vind het helemaal geweldig, ja.
4: Nou ja. Halle is natuurlijk uit het verleden altijd een club geweest die grote wedstrijden heeft georganiseerd. Waaronder de Grand Prix in het verleden. Dus we hebben altijd ambitie gehad om ook grote wedstrijden te organiseren. Hele mooie club vrijwilligers die ook altijd paraat staan. Dus het is niet alleen voor de club mooi, maar ook een waardering voor de vrijwilligers om zoiets te kunnen organiseren.
8: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Op Radio Gelderland. En de uitslag van een goed begin. En Tooske, die had het goed en die wil heel graag het origineel.
1: Dit is de voicemail van 06.
0: Oh, ja, dat telefoonnummer gaan we niet laten horen. Maar ik kan wel even haar voicemail inspreken.
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Oké, nou, dat ga ik doen. Tooske, hartelijk dank voor jouw verzoek om de originele versie gedraaid te krijgen. Er waren ook meer stemmen voor. En ook dankjewel dat je het goed had natuurlijk. Een goed begin is het halve werk. Met Rob de Nijs in dit geval en Bangerhart.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: natuurlijk Rob de Nuis uit Bennekom met Bange Hart.
1: Van de helaas vorig jaar overleden Rob de Nuis. En het heet Banger Hart.
2: Nou, dankjewel voor deze albumversie. En de singleversie draaien we vast ook nog een keer.
3: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
2: Berend van Straten van Weerplaza, goeiedag.
4: Een hele goede morgen.
2: En het belooft een zonnige, warme dag te worden, denk ik, hè, in de provincie.
4: Zeker. Ja. Het is een prachtige start van de dag vandaag. Met een fraaie zonsopkomst wel. En de frisse kant vanochtend. En op dit moment ook nog met temperaturen zo rond de graad of 14 op de meeste plekken. Maar de temperatuur gaat toch wel weer snel oplopen. Halfwege de ochtend zitten we al ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het zo'n 28 tot lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de provincie. En het blijft ook gewoon ronduit zonnig. Vanmiddag wel wat sluierwolken, maar neerslag staat wederom niet op het programma. En er staat een meetmatige wind uit het noordoosten. Dus echt wel weer een volop zomerse dag vandaag. Ja,
2: ja, maar je kunt vanavond wel, of in ieder geval komende nacht, de boel wel weer lekker doorluchten, volgens mij.
4: Ja. Ook komende nacht gaat het echt wel weer flink afkoelen. Kijk, zo fris als afgelopen nacht denk ik niet. Want afgelopen nacht is het lokaal afgekoeld tot 12, 13 graden. Komende nacht gaat het afkoelen tot zo'n 16 graden op de meeste plekken. Maar goed, nog steeds echt wel een ideaal moment om lekker te ventileren het huis, inderdaad. Want morgen staat wederom gewoon weer een volop zomerse dag op het programma. De temperatuur kan nog een graadje hoger uitvallen met 29 tot 31 graden in de provincie. Dus morgen ook weer een volop zomerse dag. En neerslag, ja, dat staat ook zeker niet op het programma. Sterker nog, als we even naar de rest van de week gaan kijken, ja, dan is het allemaal toch best wel standvastig, hoor. Heel veel veranderingen zitten niet aan te komen in de verwachting. Want het is gewoon de zon die zeker de rest van deze werkweek tot en met vrijdag elke dag in grote getalen blijft schijnen. En ja, neerslag staat ook de rest van de week gewoon niet op het programma. Dus het is een beetje hetzelfde deze week. Ja, oké.
2: Nou ja, dus de planten die water nodig hebben, beter een beetje met natuurwater besprenkelen, denk ik. Want, niet in de volle zon, anders verdampt dat weer uiteraard. Maar ja, ik ben er ook wel een beetje aan gewend nu, die warme temperatuur, moet ik zeggen. Ik moet even die zomer in, maar nu is een soort gewenning. En ik heb iets, ik zeg dat maar gewoon. Ik ben één groot open boek. Ik loop dan op die warme dagen, loop ik niet alleen op blote voeten door huis, maar ook gewoon met mijn blote bast wel eens.
4: Ja, maar ik denk niet dat je de enige bent.
2: Toch? Oh, gelukkig. Ja.
4: Nou. Dat is toch heerlijk, dat moet toch kunnen.
2: Ja, dat is heerlijk. Nou, hier in de studio doe ik het niet, hoor. Dus er zijn grenzen. En jij ook niet op je werk, denk ik. Dat gaat niet te ver.
4: Inderdaad.
2: Ja. Oké. Hey, dankjewel, Berend. Hè.
4: Dat zo, hè.
2: Hoi.

Ja, je hebt het goed gehoord, de nieuwe van de Rolling Stones hier op Radio Gelderland. En nu Cool and the Gang nog tot aan het nieuws van 7 uur. Daarna gaan we verder met Goedemorgen Gelderland. Het gaat maar door met heel Radio Gelderland trouwens. De sport met Jan Sommerdijk even doornemen.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegen

0: aanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
1: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
0: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
2: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
0: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: De files lossen niet op, dankjewel Dorad. Op de A2 is het flinkraak richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 12 kilometer maar liefst, meer dan een uur oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, dus het zal afnemen. Daardoor ook vertraging op de N322 richting Zaltbommel tussen Gameren en de aansluiting met die A2 en ook de andere kant op daar. Dus succes daar.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

Sandy Coast, The Summer Train. En de dag breekt weer open. Maandag de 13e, maar het voelt een beetje als vrijdag de 13e voor mij, moet ik zeggen. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, maar ik had wat problemen met mijn muis en computer al. Nou goed, ik zal je er verder niet mee lastigvallen, maar dat hoort dan bij zo'n dag, hè. Gelukkig wel een verse opgave van Plaat De Lik natuurlijk. En de sport even doornemen met Jan. En de kranten heb ik ook opengeslagen. Ik ben altijd benieuwd wat daarin staat, elke ochtend weer. Trouw schrijft dat bijna 5000 asielzoekers intussen 3 tot 4 jaar in een AZC zitten. De procedures duren steeds langer en de opvang raakt verder verstopt. In Ter Apel zijn het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken, omdat het er niet meer veilig genoeg is. De Telegraaf kopt dan zuinig met water. Het neerslagtekort loopt flink op en nieuwe regen zit er voorlopig niet in. Drinkwater is er nog genoeg, maar waterbedrijven roepen wel op om zuinig te zijn. Boeren mogen op veel plekken niet meer beregenen. En op de rivieren merkt de scheepvaart de lage waterstanden. De Gelderlander meldt dat steeds meer slachtoffers van seksueel geweld zich durven te melden, ook in onze regio. AD meldt dat Defensie slimme auto's wil weren van kazerneterreinen. Moderne auto's die staan via een simkaart continu in verbinding met de buitenwereld en kunnen filmen, registreren en meeluisteren. En volgens experts is het voor kwaadwillenden een klein kunstje om op afstand dan mee te kijken. En dat maakt militair.

0: barrière terreinen dan weer kwetsbaar. De beschermde bevers beginnen een probleem te worden. Ze zorgen voor miljoenen euro schade aan dijken en wegen. Soms slopen ze ook huizen, zodat dat van Sierra uit Nijmegen bijvoorbeeld. Ze hebben onder haar huis holen gemaakt. En ja, daar baalt ze natuurlijk
1: slaaploze nachten wel. En dat zijn eigenlijk vooral de zorgen. En als ik dan wakker word en mijn kopje koffie pak, ja, dan ga ik eerst een rondje schade lopen.
2: Kun je het ook nog zien als een mooi dier?
1: Ja, want ik heb er wel echt ontzag voor. Ze kunnen heel veel werk verzetten. 17 kruiwagens in 24 uur aan zand kunnen verplaatsen.
0: Ja, sorry. De gemeente probeert ze weg te houden daar bij huizen en wegen. Maar alles moet in overleg met ecologen. Want de bever is en blijft een beschermde diersoort. Bij het tankstation langs de A50 bij Heteren is een auto dwars door de winkel gereden. De bestuurder zegt dat de cruise control bleef hangen. Een vrouw die binnen koffie stond te bakken bleef gelukkig ongedeerd. Maar de schade is enorm. De hele shop ligt in puin daar. En in Dorpersveld, dat is in Apeldoorn een wijk, schrokken ze op de vrije zondagochtend wakker van een waterleidingbreuk. De straat stond in korte tijd helemaal blank. En omdat het best lang duurde voor het lek dicht was, sloegen buren de handen ineen om het water buiten de deur te houden.
3: Ja, ik zat op de bank, gewoon rustig, en ik hoorde echt een klap. En ineens spoot het water omhoog. Kleine meter, zeg maar, het bruin water wat omhoog kwam. Het water bleef stromen, echt niet normaal.
4: De bewoners slaan direct alarm bij waterleidingbedrijf Vitens. Maar hulp laat op zich wachten.
3: En helaas was er op dat moment geen monteur beschikbaar. Dus we hebben ruim anderhalf uur op een monteur moeten wachten.
5: Er is een kruipruimte onder water gelopen. En we zijn met alle buren hier wezen scheppen om dammetjes te bouwen. We moesten toch een oplossing vinden, dus ja, dat.
3: Want anders was het huis gewoon echt nog veel verder ingelopen.
4: Door de leidingbreuk zitten de bewoners tot vanavond zonder water.
5: Best wel vervelend eigenlijk. Geen water drinken, geen koffie drinken voor de mensen. Niet douchen, ook niet naar de wc kunnen. Onverwachts, ja, dat is wel vervelend. Ja.
6: Dit is niet de zondag waar je op gehoopt had, denk ik.
3: Nee, ik had het leuk op zondag voorgesteld.
6: En wat gaan jullie nu doen?
5: Ja, gezellig gesprek met de buurt voeren en gezellig samen zijn is ook leuk. Dus.
6: En je weet nu hoe je een dam moet bouwen?
5: Ja, dat is zeker waar. Dus positief zit er wel aan.

0: kwart over zeven geweest op Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland en de Simple Minds op de radio. De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is volop bezig natuurlijk. De Gelderse clubs, betaald voetbalclubs, die speelden dit weekend oefenduels. En de Tour de France kent na 9 dagen een rustdag. Even terugkijken op de Gelderse sport en het weekend vol sportiviteit. Jan Sommerdijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, oefenvoetbal, om daar maar eens mee te beginnen. Hoe serieus moeten we dat nog allemaal nemen eigenlijk in deze tijd?
1: Dat moeten we nooit serieus nemen. Oh. Want je hebt als voorbereiding gehad, ik noem altijd die van PSV in 87, slechtste voorbereiding. Oh, het leek helemaal nergens op. En toen haalden ze in de laatste oefenwedstrijd, denken ze, we houden die oude Willy van der Kerkhof er maar weer eens bij. En toen begon het te lopen en toen wonnen ze het jaar daarna echt alles. Dus ja, dat zegt helemaal niets. En we hebben ook al een hele zwakke voorbereiding van NEC gezien. Toen hadden ze een hele mooie start van de competitie. Dat was in 2016. Toen was er een Duitse trainer, 10 jaar geleden dus inmiddels, Peter Hiballa. En die zei daar toen het volgende over.
2: Ja, je ziet toch, oefenwedstrijden is toch kussen zonder tong.
0: Wat zegt hij nou?
1: Oefenwedstrijden, dat is kussen zonder tong.
0: Oh ja.
1: Een geweldige typering voor wat het is. Het telt niet. Dus het gaat om die eerste competitiewedstrijd. En voor NEC gaat het straks om die eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League natuurlijk. Maar goed, ze hebben toch geoefend. Gisteren de Graafschap tegen AEK Athene. Een hele serieuze tegenstander. De kampioen van Griekenland tegen een ploeg uit de eerste divisie. Gek dat die Grieken op zo'n niveau willen oefenen. Maar nou, dan weet je ook wat voor tegenstander je krijgt. Dus de Graafschap moest aan de bak. En deed het eigenlijk best verdienstelijk. Verloor maar met 2-1. Het werd een behoorlijke schoppartij ook. Harde overtredingen, vooral van de Graafschap. Nou, daar werden die Grieken ook fel van. Dus ze hadden ook een paar flinke opstootjes op het veld. Maar wel een goede test. De Graafschap wil dit seizoen heel offensief spelen. Met heel veel druk naar voren. En ook tegen de Grieken lukte dat nog helemaal niet zo slecht. Dat vond ook de nieuwe verdediger Gijs Bolk.
3: Ja, 2-1 is nog netjes. Maar je wilt in de voorbereiding gewoon alles duidelijk hebben in het team. En dat ging aardig. Dus dat is ook natuurlijk belangrijk. Ja,
0: ja, hoe staan ze ervoor verder? Is de selectie hier op peil?
1: Nee. En er is wel heel veel geld in kas. Ze hebben echt miljoenen binnengehaald. Vorig jaar al in de winterstop. En nu ook deze zomer met goede transfers. Miljoenen transfers zelfs erbij. Dat is heel goed voor club in de eerste divisie. Dus ja, dat hebben ze allemaal nog in kas, die miljoenen. En die geven ze voorlopig nog nauwelijks uit. Maar dat betekent wel ja, dat ze op dit moment een ploeg hebben staan die ja, denk ik wel play-offs moet kunnen halen. Maar niet meer dan dat. En ze willen wel meer. Dus ze zullen toch echt nog versterkingen moeten hebben. Vooral voorin is het heel karig. En ja, op dit moment is doelman Ties Wiegers geblesseerd. En staan er jeugdkeepers onder de lat. Daar mag ook nog wel iemand bij. Achterhoede kan al wat gebruiken. Het middenveld, dat is wel redelijk bezet inmiddels. Dus de Graafschap wacht nog wel een paar drukke weken.
0: Ja, je had het al even over NEC en de wat matige voorbereiding. Maar over 3 weken, ja, wel de voorronde Champions League. Zijn ze daar dan wel klaar voor?
1: Nee, totaal niet. Kijk, vorig jaar die voorbereiding vanaf dag 1. Dick Schreuder had toen die ploeg staan. En er kwamen ook nog wel wat spelers bij toen later. Maar de manier van spelen was duidelijk. En die hele offensieve manier zag je direct in de voorbereiding. En dat werkte goed. Nu spelen ze uiteraard ook weer zo, want Schreuder valt altijd aan. Maar het loopt nog niet zoals het moet. En dat heeft ook te maken met dat de ploeg niet helemaal nog op sterkte is. Ze hebben goed verkocht. Bajar Önal is voor ongeveer 12 miljoen naar het Franse Lille gegaan. Dat is een geweldig bedrag. Kodai Sano, de Japaner, deed

0: Het afgelopen weekend tegen Anderlecht wel weer mee, maar gaat ook weg. Ongetwijfeld voor misschien nog wel meer. Sammy Owaissa wordt waarschijnlijk ook verkocht. Dus ja, en dan halen ze ook wel spelers terug. Want het zijn goedkopere spelers. En nog geen spelers die er direct staan. Dus dat wordt lastig voor NEC. Dus daar moet ook, denk ik, toch een keer serieus de portemonnee worden getrokken voor concrete versterkingen nog. Want ja, die Champions League komt dus heel dichtbij, die volgende Champions League. Ze oefenen in België tegen Anderlecht 3-2. Stonden berust met 2-1 voor. Nou, dat was nogal een redelijke wedstrijd van de Nijmegenaren. Maar ja, het moet beter en er moet snel wat bij. Dat is vooral het verhaal. Maar ze kunnen wel rekenen op de routiniers. Hè. Brian Lintz is er nog altijd bij. En vooral Charon Cherry scoorde ook weer dit weekend. De aanvoerder, 38 jaar, maar still going strong.
1: Ja, we moeten gas geven. Ik bedoel, ik moet ook fit worden zoals al die andere boys. En ja, daar zijn we klaar voor over 4 weken de wedstrijd te spelen.
2: Jij voelt nog helemaal niks van slijtage volgens mij, hè?
1: Maar, nee, soms voel ik wel wat, hoor. Net als iedereen. Maar ik voel me nog goed en ja, ik heb zin om die wedstrijden te spelen.
3: Thierry, ja, en er is al wel een prijs binnen voor de trainer, hè? Rinus Michels Award.
0: Ja, die van de week, ja, de beste. Maar goed, dat is over vorig seizoen. Dat zegt niks over dit seizoen. Als hij dit seizoen weer wint, dan gaat het echt goed met NEC. Ja.
3: En dan Vitesse nog even.
0: Ja, die wonnen met 1-0 van de belofte van Borussia Dortmund. Doelpunt van Eduard Probst, de nieuwe spits, de Duitser. Dus dat is leuk dat hij meteen weer zijn debuut scoorde. Vitesse heeft het redelijk voor elkaar op dit moment. Mag ook nog wel wat bij. Maar ja, bij Vitesse is het vooral wachten op vrijdag. Het advies van de Hoge Raad over de licentie. Als dat goed zit, dan kunnen ze eigenlijk pas echt in actie komen.
3: Oké, tot slot de Tour de France. We hadden het al even in het begin over een rustdag. En de Gelderse renners, die zijn daar denk ik ook wel aan toe, Jan? Of?
0: Ja, die hebben een hele anonieme eerste week gereden. Er zitten nog 4 in koers. Arvid de Klein uit Herveld is al uitgevallen. Rick Pluimers uit Arnhem, die deed het wel redelijk. Want die meldde zich in ieder geval 1 keer in de massasprint in de top 10. Maar verder van Frits Biesterbos uit Apeldoorn hebben we heel weinig gezien. Tim Marsman uit Hattem is vooral een nuttige knecht in de ploeg van Mathieu van der Poel. En Tijmen Arendsman uit Del, vorig jaar natuurlijk 2 bergetappes gewonnen. Hij aast weer op dat soort dingen, maar staat in het klassement al ver achter. Dat is ook een voorwaarde om aan te mogen vallen in de bergen. Dus dat heeft hij in die zin goed gedaan, dat hij niet meetelt in het klassement nu. Maar ja, tot nu toe nog niet in de grote toen van vorig jaar. Dus even wachten of dat nog komt de komende week.
3: Oké, Jan, dankjewel. Ik ga Ilse de Lange het woord geven. Nou, ze gaat zingen, something good. En een goede maandag voor jou, Jan.

0: Marianne Faithfull en Ilse de Lange dus. Something Good. Bijna tijd voor de headlines, maar ook voor het spelletje natuurlijk.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een stukje voor uit een procesverbaal van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om het op te lossen. Weet jij om welke plaat het gaat? Dan app je Wie de Weerga met de studio. De Omroep Gelderland app. Rechts bovenaan het spraakwolkje of mij mailen joost@gld.nl. En dan maak je dus kans op de Radio Gelderland zaklamp. Elke ochtend dus in Goedemorgen Gelderland dit spelletje. En rond 7:45 hoor je dan de uitslag. Vandaag een zaak waarin alles anders blijkt dan eerst lijkt. Een man keert terug naar zijn geboorteplaats en hoort dat zijn beste vriend dood is. Niet veel later wordt hij zelf aangehouden en veroordeeld voor moord. Ja, de moord inderdaad. Maar jaren daarna komt een schokkend detail boven water. De werkelijke dader liep al die tijd nog vrij rond. Moord en gerechtelijke dwaling dus in een liedje van een dame uit 1972. En de zangeres in kwestie was 23 toen ze er een wereldhit mee scoorde. En er zit ook audiobewijs bij het dossier.
3: Het begint heel rustig en dan het refrein is volgens mij. When the. Oh, klap ik het al bijna. Zijn niet de trams, het is één dame.
4: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
7: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
0: De zomer is aan en het is net 7:30 geweest. Je luistert naar Goedemorgen Gelderland op Radio Gelderland. In Posterenk is het 14,4 graden, in IJzendoorn 15,8. Een tropische maandag gaat het worden. Dit is het belangrijkste nieuws uit de provincie. Een 28-jarige asielzoeker in het AZC Winterswijk is al ruim een maand in hongerstaking. De Turkse man protesteert tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag en zegt bij terugkeer gevaar te lopen. Later deze maand behandelt de rechter zijn zaak. Hij wordt medisch in de gaten gehouden. En bezoekers van de voedselbank in Nijkerk hoeven niet langer buiten te wachten. Dankzij een idee van groep 8 van een school daar in de buurt is binnen een ontmoetingsplek ingericht waar bezoekers kunnen wachten, een kop thee kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. Het plan won eerder dit jaar de jeugdgemeenteraad plan en is officieel geopend dus. Ja, het is een soort prijs, een prijswinnend idee daar van die kids. Even checken of we nog stremming hebben op die A2. Hè? Nou, het is teruggelopen richting Utrecht tussen knooppunt Intam en Waardenburg. Er was een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging nog maar een kwartiertje inmiddels.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Goedemorgen Gelderland. Joost.

0: De Material World plaat Delict is nog niet geraden. Het stevende af op een cold case. Mijn zangkwaliteiten worden ook in twijfel getrokken, moet ik zeggen.
1: Het begint heel rustig en dan het refrein is volgens mij... When the... Oh, klap ik het al bijna. Zijn niet de Tramps, het is één dame.
0: Ja, in 1972 is die plaat uitgekomen. Ze scoorde er jong een wereldhit mee. Nou ja, wat is jong tegenwoordig? 23 was ze. Moord en gerechtelijke dwaling. Dat is eigenlijk wel een goede samenvatting. Het nummer vertelt hoe een onschuldige man wordt veroordeeld voor een moord die hij niet heeft gepleegd. En pas aan het eind van het verhaal blijkt dan ja, wie de echte dader is. Een nummer uit Amerika. De Dat is een beetje het ritme van de titel van de plaat. Ja, het is een... Maar het kan dus cold taste blijven natuurlijk, hè. Dus even kijken. Komen er wat appjes binnen? Blijf vooral ook doorappen. Oh nee, dat gaat over mist in de provincie. Maar Jan Vrieling die vindt dat mijn dochter het beter had kunnen zingen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Raad hem even door. Ja, en als het cold case is, dan is het cold case natuurlijk, hè. En dan is het natuurlijk niet Goed, ik dwaal af. We gaan het hebben over, ja, over die blote bast waarmee ik rondloop met het warme weer. In huis wel te verstaan en niet hier in de studio. Met dit weer liggen de handdoeken weer uitgerold langs het water. En dan komt elk jaar ook weer die vraag namelijk voorbij. Topless of top plus? We vroegen het maar aan een paar zonnebaders.
2: Ik denk dat het ook weer normaal moet worden. Dus misschien moeten gewoon alle tieten bloot.
3: Ja, ik vind dat iedereen eigenlijk zijn eigen mening mag hebben. En gewoon mag doen wat je wil doen met je lichaam.
4: Ook al is het niet verboden. Ik vind wel dat je wel met bedekte bovenkleding moet gaan liggen zonder.
5: Nou ja, ik vind dat als mannen het kunnen doen, dat vrouwen het ook zouden moeten mogen. Dus.
6: Ik vind dat iedereen dat lekker voor zichzelf mag weten. Dat we daar geen verbod of verplichting aan moeten gaan hangen.
5: Ja, ik vind dan, als ze het zelf willen, dan mogen ze het ook wel gewoon doen.
7: Ik vind dat prima, dat moet gewoon kunnen. Daar is helemaal niks mis mee. Je kan het gewoon toppers recreëren.
8: Ja, ik vind het erg onverstandig, want huidkanker ligt op de loer. Je moet niet in de zon gaan. Maar als je dat dan per se wil doen, dan mag het van mij zonder bovenstukje. Daar heb ik geen problemen mee.
0: Zonder boosde. En dat is grappig. Ik heb nu de Imagine Dragons klaarstaan met On Top of the World. En dat wordt dan On Top Plus of the World of On Top Less of the World. Zo gaat dat dan weer in mijn brein.

0: Anne, Truus en Wim die dachten allemaal niet het goede antwoord te weten. Want Killing Me Softly wordt hier genoemd. Anne heeft het nu wel goed. Die doet nog een soort nabericht of zo. Henk die doet ook nog een gok. Ja, die heeft het goed gegokt. Nou, zometeen gaan we naar degene die het goede antwoord gaat geven, hoor. Bob Dylan, Hurricane, werd ook nog aangedacht. Niet echt over moord en doodslag, zou ik maar zeggen. Nou, maar goed. Of de melodie leek erop, dat zou zomaar...
1: Plaat delict.
0: De sirenes loeien voor Ellen uit Eerbeek. Goeiedag.
2: Ja, goedemorgen.
0: En jij weet het wel.
2: Ja, ik wist het, maar dat kwam eigenlijk door het ritme wat jij zong in je liedje. Dus je zangkunsten die waren toch nog wel aardig.
0: Oh, toch nog wel aardig. Nou ja, ik heb toch een aantal weken om dat te verbeteren, zeg maar. Want ja, soms herken je plaatje ook aan de melodie. En dat is dan ook bewijsmateriaal wat prima bij zo'n proces verbaal getrokken kan worden. Want ja, soms lukt niet helemaal als je alleen die tekstbeschrijving hebt, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar dit was eigenlijk best wel duidelijk. Ik dacht eerst van, dat kan niet. Stink. Ja, maar het klopt toch eigenlijk wel. Dus ik stuur het in. Maar ik moest wel even googlen voor degene die het gezongen had.
0: Oké, nou dat is helemaal niet erg. Hè? Dat hoort bij puzzelen in 2026. Hè? Dat iedereen online gebeuren erbij pakt en zo.
2: Ja, maar jij bent speurig of niet, hè?
0: Ja, nee, zeker. We zeggen niet hoe. En we geven er geen restricties aan, zou ik maar zeggen. Dus het houdt je kop gewoon helder in ieder geval. Om er in ieder geval eventjes over na te denken. En uiteindelijk tot een goede oplossing te komen. Alleen, je hebt al eerder, een aantal maanden geleden... heb je de zaklamp gewonnen bij dit spel. Maar ik vind het wel leuk om je even te spreken, om het goede antwoord te geven. Ja, en nu stromen, hadden we jou al gebeld... en er stromen weer meer goede antwoorden binnen natuurlijk. Maar wat wij doen, mensen die al een zaklamp hebben... het is een beetje lastig om iemand nog een zaklamp te sturen... anders ligt je hele huis vol zaklampen, hè? Dus een beetje...
2: Nou, het is best handig, want ik heb er boven een bij mijn bed hangen. Dat is die ik gehad heb. Nou, zou ik er beneden nog één kunnen ophangen. Maar ik snap het, hoor, helemaal geen punt.
0: Nou, in het kader van duurzaam. Oh, je claimt nu gewoon een zaklamp, Ellen. Is dat wat...
2: Nou, nee, zo brutaal ben ik niet.
0: Nee.
2: Ik ben ook heel tevreden met een sterretje, hoor.
0: Oké, nou, hartstikke gezellig. Ja, sterretje, want je hoort bij de top spelletjespelers van dit... top plaatdelictspeurders, laat ik het zo maar zeggen dan.
2: Ja, ik probeer altijd mee te doen.
0: Oké. Hey, Vicky Lawrence ga ik draaien. The Night the Lights Went Out in Georgia. Dat was hem inderdaad. En goed geraden. Fijne maandag voor jou, hè?
2: Ja, dankjewel. Insgelijks.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Vicky Lawrence, plaat de link voor deze maand gelukkig nog geraden. Met dank aan Ellen onder meer. En morgen ook weer een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Berend van Straten van Weerplaza, goeiedag.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe warm wordt het vandaag in Uggelen, krijg ik hier in de app te horen van Ton. Die wilde graag weten. Nou, confronteer ik je er meteen gelijk mee. Ik weet niet, ik heb hier trouwens wel een tabel dat ik het kan zien hoor. Dan tik ik gewoon de plaatsnaam in. Maar ja, misschien weet jij het al.
1: Uggelen wordt het vandaag, ik denk 29 graden.
0: Oh ja,
1: ja, ja, okay. Dus misschien lokaal 30 graden is ook niet uitgesloten. Maar ik denk dat we daar net niet gaan halen. Dat is, die temperaturen zijn misschien net wat meer voor de Achterhoek weggelegd.
0: Ja.
1: Maar dat het gewoon zomers wordt vandaag in heel de provincie en dus ook in Uggelen, dat is wel een zekerheid.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Oké, okay, want daar hebben we het antwoord eigenlijk al. Hè? We krijgen dus de zon goed op onze bolletje, zou ik maar zeggen. Als je
1: zeker, ja. En dus die temperaturen die uitkomen van tussen de 28 en 30 graden. Ook vanavond is het echt nog wel een aangename zomeravond. Met tot zonsondergang gewoon volop zon. Met temperaturen van zomerse waarde nog een tijdje boven de 25 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken in de provincie. Afgelopen nacht was echt nog wel frisjes met hier en daar minima rond de graad 13. Zo fris wordt het komende nacht niet. Maar nog steeds zijn dat prima momenten om je huis even te verkoelen. Want morgen staat weer een zeer warme zomerdag op het programma. Met nog iets warmer dan vandaag zelfs. 30 tot 32 graden op de meeste plekken. Dus echt wel weer een zeer zomerse week die in het verschiet staat. Want ook de dagen daarna staat geen neerslag op het programma. Is het dagelijks gewoon veelal zon overgoten. Zelfs bij temperaturen die zo dagelijks ook rond de 30 graden schommelen. Dus het is echt wel weer volop zomer. Zo zinderend heet als bijvoorbeeld tijdens de vorige hittegolf. Dat wordt het gelukkig niet. Ik denk dat de meeste mensen daar wel blij mee zijn. Maar het is er natuurlijk wel ook met de temperaturen van 30 graden echt wel zeer warm.
0: Oké, waarvan akte. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
8: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
7: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
9: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
7: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden.

0: op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg. 30 minuten door wegwerkzaamheden op de A27. Het is de ook druk op de A50 richting Os tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk. 10 tot 15 minuten oponthoud. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
5: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag?
3: Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl?
5: Oh, echt?
3: Oh,
5: de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen nog te genieten van de eerste maaltijd.
8: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
9: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
10: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
11: Of zo.
12: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
9: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. In de zomer staan er veel creatieve workshops op het programma van Kunstkring Ruurlo. Voor kinderen en volwassenen, beginners en gevorderden is er van alles te beleven. Boetseren, tekenen, schilderen, beeldhouwen, bedenk het en het wordt gegeven in de werkplaats van De Kroeze, Borculoseweg 7 in Ruurlo. Vooral voor kinderen staan er veel workshops klaar. Van schilderen met Peter tot boetseren, collages maken van stukjes hout en beeldhouwen in gips. Natuurlijk is er ook aan de volwassenen gedacht. Zij kunnen meedoen met de workshops zoals onder andere aquarellen, maar ook kennis maken met abstract schilderen. Wie mee wil doen of meer wil weten, kan kijken op de website www.kunstkringruurlo.nl/workshops. Het kostte 20 jaar en enig doorzettingsvermogen, maar het is gelukt. Het vernieuwde Lalique Museum in Doesburg is klaar. Het is een juweeltje geworden. Een passende ode aan de Franse juwelen- en glaskunstenaar René Lalique. Lange dagen maakten Santino Melsen en Benjamin Janssen, bedenkers en oprichters van het Lalique Museum in Doesburg, in de dagen voor de feestelijke opening van het vernieuwde museum. Boormachines en kitpistolen liggen nog klaar voor gebruik in enkele ruimtes. Wordt ook nog 24 uur voor de opening gewerkt aan de inrichting. Nee hoor, geen stress, alles is op tijd klaar. Zo herhaalt Melsen met een trotse glimlach. Niets kan hem van zijn stuk brengen aan de vooravond van het grote moment waarop Catherine, kleindochter van de Franse juwelen en glaskunstenaar Lalique, waar het museum aan is gewijd, de openingshandeling verricht. Daar zet ze een zorgvuldig geconstrueerde replica van de door Lalique ontworpen fontein in werking. Er gaat 20 jaar werk aan vooraf aan de opening van het vernieuwde museum. In 2007 is de commanderij gekocht met het oog op uitbreiding. Dat het traag ging, heeft ook een voordeel, zo zegt Melissen. Het gaf tijd om alles goed te doordenken. Dat levert een hoge kwaliteit op. We hebben hier nu een museum van internationale allure, zo zegt hij. Het museum wordt gesteund door een groot aantal fondsen, organisaties en particulieren. Zo adopteerde de familie Vroom de Serre als verbinding tussen Gasthuisstraat 5 en de commanderij. Voor het ontwerp en aanleg van de tuinen werd tuinontwerpster Klimmy Snyder ingevlogen. De museumingang aan de Gasthuisstraat blijft. De toegang via het nieuwe entreegebouw aan de zijde van de Kerkstraat komt erbij. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we weer een warme dag voor de boeg. Vanmorgen was er vooral in het noorden van het land wat bewolking aanwezig. En ook het noordelijk deel van de provincie waren wat wolkenvelden, maar die zijn verdwenen. En overal is het vandaag dan zonnig. De wind die is matig uit het noordoosten en de temperatuur loopt op naar 29 tot 30 graden. Vanavond en ook komende nacht dan hebben we in eerste instantie nog flink wat zon. Het koelt langzaam af. Komende nacht liggen de minima rond een graad of 16. Morgen, maar ook woensdag en donderdag hebben we ook flinke zonnige perioden. Het wordt een tropische dagen met temperaturen rond de 30 of ietsjes hoger overdag. 'S Nachts koelt het af naar 16 tot 18 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui wat toe. En in het weekend zitten we dan in de wat koelere lucht met een graad of 24 tot 26.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste tijd ben je kwijt door de vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. Op de A50 is het druk in de richting van Arnhem tussen Os-Oost.

0: op een bank hoef. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging richting Os op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Ideaal. Hear the clock ticking on the wall.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
8: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
9: Geen idee. Snoeien?
8: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
9: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
9: Top, gaan wij iets leuks doen.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Door Al Negens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
13: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
12: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Zoet. Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio loop je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel is je vertraging 50 minuten. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je er 10 minuten bij rekenen. En dat is ook het geval op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en Afrit Arkel is je vertraging ook 10 tot 15 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je ook 10 minuten oponthoud. En tot slot de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2 doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stilliggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nog hout.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
4: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt de meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel heb je 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En in de richting van Utrecht ook op de A2 tussen Beest en knooppunt Everdingen 5 tot 10 minuten op onthoud. De A12 richting de Duitse grens vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 15 minuten extra. En de A50 richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein is je tijdsverlies 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem.

Een hele goede morgen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de muziekservice hier op Radio Dial. Wij zijn er tot aan 12 uur met onze fijne mix van muziek. En Rob de Brouwer die neemt je mee weer in een hele mooie fijne lijst. Je hoorde Al Green en Annie Lennox samen uit de eindjaren 80 met Put a Little Love in Your Heart.

0: Ja, voetjes van de vloer met deze disco-muziek uit de begin jaren 80. Lime en Baby We Gonna Love Tonight. Daarvoor nog de nieuwe van Marco Schuitmaker. Je hoorde deze nacht. En we hadden Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. 13 juli is het vandaag. Gelukkig niet vrijdag de 13e, maar we zitten een keer op maandag de 13e. Dat is een keer wat anders.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Ja, tweemaal mogen interviewen Desi Jan Smit. Heel gezellig. En ook toevallig beide keren in de auto. Ja, één keer op de achterbank in zijn SUV. En één keer in zijn grote luxe bus. Daar zaten we toen in. Jan Smit hoorde je. En stilte in de storm. We gaan even naar een onderzoekje toe. Want mensen met deze drie slechte gewoontes, die zijn eigenlijk heel slim. En dat is bijvoorbeeld laat naar bed. Ja, het houdt niet op. Maar ja, goed. Er is namelijk nog één slechte gewoonte die eigenlijk bewijst dat je slimmer bent. En dat is het laat naar bed gaan. Zal ik dan toch slim zijn? Ja, ook nog de messy desk. Ook kwam uit het onderzoek dat mensen met een rommelig bureau slimmer zouden zijn. Een rommelig bureau dat wordt namelijk gelinkt aan creativiteit en intelligentie. Nou, het wordt steeds spannender voor me. En dan als de eerste plek staat schelden. Want uit het onderzoek kwam dus een verrassend resultaat tevoorschijn dat mensen die meer schelden ook een hoger IQ hebben. Ja, nou, dan val ik daar helaas toch bij af. Chef's

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Bij streekmuseum Smedekink aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem vindt zondag 19 juli de jaarlijkse dialectkerk.

0: plaats. Bij mooi weer wordt de dienst buiten gehouden. De kerkdienst in de vertrouwde streektaal zorgt ieder jaar voor een bijzondere beleving. Het gebruik van de moedertaal geeft veel bezoekers een gevoel van herkenning en verbondenheid. De dienst wordt dit jaar geleid door Jansje Ruiterkamp en krijgt een muzikale bijdrage. De aanvang is om 10 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee na te praten. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de dienst ook thuis volgen via Kerkdienst Gemist of via Radio en TV Ideaal. Iedereen is van harte welkom. Achterhoekse welzijnsorganisaties gaan nauwer samenwerken. Donderdag 2 juli tekenden zij de overeenkomst Welzijn Achterhoek, bedoeld om inwoners sneller en dichter bij huis te helpen. Volgens Sociaal Werk Oude IJsselstreek, Welkom uit Montferland, Buurtplein uit Doetinchem, Vigelus Welzijn uit Aalten en Stadskamer is samenwerking nodig omdat inwoners steeds vaker meerdere problemen tegelijk kampen, zoals geldzorgen, eenzaamheid of mentale klachten. Die vragen passen niet in één loket. Daarom willen zij één duidelijk aanspreekpunt vormen voor gemeenten en partners in de regio. Voor inwoners moet de samenwerking vooral duidelijkheid geven. Zij moeten weten waar zij kunnen aankloppen en wie met hen meedenkt. In sommige gevallen kan ondersteuning vanuit welzijn eerder helpen dan zwaardere zorg. Bijvoorbeeld door te kijken naar daginvulling, contact in de buurt of praktische hulp. Volgens de organisaties moeten inwoners de hele Achterhoek dezelfde kansen krijgen, ongeacht waar ze wonen. Door samen te werken kunnen kennis en goede ideeën makkelijker worden gedeeld. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we weer een warme dag voor de boeg. Vanmorgen was er vooral in het noorden van het land wat bewolking aanwezig. En ook het noordelijk deel van de provincie waren wat wolkenvelden, maar die zijn verdwenen. En overal is het vandaag dan zonnig. De wind is matig uit het noordoosten en de temperatuur loopt op naar 29 tot 30 graden. Vanavond en ook komende nacht dan hebben we in eerste instantie nog flink wat zon. Het koelt langzaam af. Komende nacht liggen de minima rond een graad of 16. Morgen, maar ook woensdag en donderdag hebben we ook flinke zonnige perioden. Het wordt een tropische dagen met temperaturen rond de 30 of ietsjes hoger overdag. 'S Nachts koelt het af naar 16 tot 18 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui wat toe. En in het weekend zitten we dan in de wat koelere lucht met een graad of 24 tot 26 graden.

1984 kwam deze uit. Een aardige hit was het nog voor deze rockwel. En dat heette Somebody's Watching Me. Ja, we duiken weer even in onze verjaardagskalender vandaag voor deze maandag 13 juli. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Dat is de Belgische theater- en filmacteur Sjaak van Asche. Ja, en ik ken hem natuurlijk van FC De Kampioenen. Mijn favoriete comedy-serie op de BRT op België. Daar zat hij in. Ook is vandaag jarig de Amerikaanse filmacteur. Ja, was hij maar Nederlands. Amerikaans filmacteur Harrison Ford. Hij wordt 84 jaar vandaag. Voormalig Nederlands oud-nieuwslezeres Henny Stoel. Zij wordt 81 jaar. Nederlands cabaretier en oud-leraar Nederlands. En ook radiomaker Ivo de Wijs. Hij wordt 81 jaar. En Nederlands voormalig profwielrenner Richard Groenendaal. Die viert vandaag zijn 55ste verjaardag. En als laatste in de lijst, Nederlands journaliste en presentatrice. En ook voor een deel Amerikaans. Dat weten er sommigen niet, maar dat is wel. Ze heeft twee paspoorten namelijk, Amerikaans en Nederlands. Dat is Eva Jinek. En zij wordt vandaag 48 jaar. Allemaal natuurlijk op deze maandag weer van harte gefeliciteerd.

Ja, volgens mij bingelt hij nog ergens in de Nederlandse top 40. Deze was somber en die heette de Home Wrecker. Ja, ik wil nog even terugkomen op afgelopen zaterdag. Daar waren de zomerfeesten in Zelhem. En ook de open dag was daar bij Radio Ideaal in ons pand, onze studio. Dat was allemaal tussen 11:00 en 18:00. En ja, daar kwam natuurlijk ook mijn muzikale brouwerij vandaan, die ik zaterdags doe tussen 14:00 en 16:00. En ik moet zeggen dat de belangstelling vond ik meer en drukker als het jaar daarvoor. En het was heel gezellig. Veel mensen die kwamen een kijkje nemen achter de schermen en hoe dat wij radio maken. En het was ontzettend gezellig. En daar kijken we natuurlijk weer heel fijn op terug. We spreken elkaar zometeen weer na 11:00 in deel 2 van deze muziekservice.

Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar.

0: en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Je hoorde Caro Emerald en de Back It Up in deel 2 van deze muziekservice. Vandaag op deze fijne maandag hier bij Radio Ideaal. En geniet ervan, want ik heb alweer gekeken. Het wordt weer een hele fijne zomerse week. Ja, en ook wel een hete week. Dus we kunnen er weer lekker tegenaan. Een product was dus dit van Eigen Bodem van Caro Emerald. En dat doen we nog eentje. We gaan terug naar een opname van Suzanne en Freek met De Slapeloosheid. Misschien is dat ook wel zo met het warm weer.

Gezellig weer drie non-stop. We gingen terug naar een opname van Susanna Freek, Slapeloosheid. De nieuwe uitvoering, de nieuwe bezetting toen van Boney M. Die in 1984 deze week scoorde de Kalimba de Luna. Toen waren ze weer terug van weg geweest. En zojuist, ja, jeugdherinneringen misschien voor ook de ouderen onder ons. Uit de midden jaren 70, die grote joekel van een hit. Ze stonden heel lang op nummer 1, de formatie Pussycat met Mississippi. Fijne muziek, waar je ook bent, wat je ook doet. Wij draaien de lekkere mix van muziek elke ochtend tussen 10 en 12. Met nu een spiksplinter nieuwe, Senna, samen met Sven Versteeg. En dat heet Vuurwerk. MUZIEK

In 2001 kwam deze uit van Jewel en de Standing Still. Ja, we gaan even naar 6 verrassende weetjes over de egel. Wat dierennieuws, ja? Op 6, de tuin als reddingsplek. Egels hebben het moeilijk in Nederland. Door verkeer, gif, betegelde tuinen is een aantal in 50 jaar met zo'n 80% gedaald. Maar de tuinen met groen, die helpen weer. Op 5, wakker tussendoor. Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur van een egel van 36 naar ongeveer 10 graden. En de hartslag van 190 naar 20 per minuut. Toch slapen ze niet de hele winter door. Ze zijn af en toe door wakker om wat te eten en drinken. Op 4, winterslaap. Maar niet allemaal tegelijk. In de herfst zoekt de egel een beschut plekje om te overwinteren. En op 3, slakken zijn eigenlijk niet goed voor egels. Egels zijn echte nachtdieren. Zodra de zon ondergaat gaan ze op pad en kunnen ze al zoekend gaan naar eten. En in één nacht kunnen ze meer dan een kilometer afleggen. Maar slakken zijn niet goed. Het menu kun je beter hebben voor de egels, de torren, rupsen, regenwormen en af en toe zelfs een kleine kikker of een jonge muis. Op 2, ja, tot 8000 stekels als panzer. Een volwassen egel die draagt tussen de 7000 en 8000 stekels op zijn rug. Ja, dat zijn zijn bescherming, hij rolt zich dan op. En op 1, een oerwoud overblijfsel. Het is oeroud, ik zou zeggen oerwoud, maar het is een oeroud aan overblijfsel. Want egels behoren tot de oudste nog levende zoogdieren op aarde. Hun voorouders die liepen al 65 miljoen jaar geleden rond. Dat zijn dus de 6 verrassende weetjes over onze egel

Ja, Billy Swan met zijn grote hit in de jaren 70 en I Can Help. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje en daarvoor gaan we een beetje dichtbij hier naar Lathum. Want de hulpdiensten die rukken massaal uit voor een bootongeval. Namelijk een boot met 5 opvarenden die botste afgelopen zaterdagavond op een krib in de IJssel bij Lathum. 2 opvarenden die sloegen daarbij overboord, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Midden. De meldkamer die kreeg rond 11:15 s'avonds een melding van een bootongeval. De brandweer die rukte met meerdere voertuigen uit en ook de politie en ambulance die kwamen naar de IJssel. Ja, beide opvarenden die bereikten volgens de veiligheidsregio toch nog op eigen kracht de oever. De boot die werd een eind verderop teruggevonden. Een bergingsdienst die sleepte het beschadigde vaartuig naar de jachthaven.

0: Ja, de nummer 3 uit de Nederlandse top 40. De Bausa met Magnetic. Black Klaus, die zaten daar nog voor. Dat was uit de begin jaren 90. En dat heette Hard to Handle.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, dit vind ik dan nog een van de leukere en betere opnamen van Boyzone. Maar ja, goed, dat is natuurlijk wat mij betreft. Het werd trouwens ook nog gebruikt, deze opname, met een film van Mr. Bean. Kan ik me nog wel herinneren. Boyzone dus, met A Picture of You. Dit was die voor de maandag, de muziekservice. Ik wens je nog een hele fijne dag en heel veel luisterplezier vandaag nog hier bij Radio Ideaal. Morgen vroeg om 10 uur melden we ons weer met een nieuwe mix van muziek. We gaan eruit met onder andere deze, een echte gouden ouwe uit 1970. Formatie Shocking Blue en Never Marry a Railroad Man.

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre.

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij...

0: Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorm kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Bij Streekmuseum Smedekink aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem vindt zondag 19 juli de jaarlijkse dialectkerkdienst plaats. Bij mooi weer wordt de dienst buiten

gehouden. De kerkdienst in de vertrouwde streektaal zorgt ieder jaar voor een bijzondere beleving. Het gebruik van de moedertaal geeft veel bezoekers een gevoel van herkenning en verbondenheid. De dienst wordt dit jaar geleid door Jansje Ruiterkamp en krijgt een muzikale bijdrage. De aanvang is om 10 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee na te praten. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de dienst ook thuis volgen via Kerkdienst Gemist of via Radio en TV Ideaal. Iedereen is van harte welkom. Achterhoekse welzijnsorganisaties gaan nauwer samenwerken. Donderdag 2 juli tekenden zij de overeenkomst Welzijn Achterhoek, bedoeld om inwoners sneller en dichter bij huis te helpen. Volgens Sociaal Werk Oude IJsselstreek, Welkom uit Montferland, Buurtplein uit Doetinchem, Vigelus Welzijn uit Aalten en Stadskamer is samenwerking nodig omdat inwoners steeds vaker meerdere problemen tegelijk kampen, zoals geldzorgen, eenzaamheid of mentale klachten. Die vragen passen niet in één loket. Daarom willen zij één duidelijk aanspreekpunt vormen voor gemeenten en partners in de regio. Voor inwoners moet de samenwerking vooral duidelijkheid geven. Zij moeten weten waar zij kunnen aankloppen en wie met hen meedenkt. In sommige gevallen kan ondersteuning vanuit welzijn eerder helpen dan zwaardere zorg. Bijvoorbeeld door te kijken naar daginvulling, contact in de buurt of praktische hulp. Volgens de organisaties moeten inwoners de hele Achterhoek dezelfde kansen krijgen, ongeacht waar ze wonen. Door samen te werken kunnen kennis en goede ideeën makkelijker worden gedeeld. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: de beat is ook voor jou.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
1: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot

0: overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lembrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
10: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan?
11: Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaal.

0: Totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
3: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pool in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
3: Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
3: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
2: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
3: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto.

0: wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
4: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
6: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
7: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en half 12 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Filmweide bestaat dit jaar 5 jaar. De openluchtbioscoop wordt georganiseerd door een vaste groep vrijwilligers en het team van Flophouse uit Toldijk. Het jubileum wordt niet uitgebreid gevierd met terugblikken, maar met extra muziek en bijzondere avonden op 2 sfeervolle locaties. De weilanden van jeugdsoos Flophouse in Toldijk en distilleerderij De Bronkhorst in Zelhem. In Zelhem staat op vrijdag 7 augustus de film Mamma Mia uit 2008 op het programma. Een dag later, op zaterdag 8 augustus, wordt uitgepakt met Deliver Me From Nowhere over Bruce Springsteen uit 2025. Voorafgaand aan deze film verzorgt de band Pop Jan Dori van 8 tot 9 een optreden met live muziek uit de jaren 80 en 90. Ook tijdens de pauze volgt nog een muzikale toegift. Daarna verhuist Filmweide naar Toldijk. Op vrijdag 14 augustus draait de live actionfilm Cruella met Emma Stone in de hoofdrol. En uiteraard De Dalmatiërs. Op zaterdag 15 augustus staat het levensverhaal van muzieklegende Johnny Cash centraal met Walk the Line. Bezoekers kunnen de films bekijken onder de sterrenhemel vanuit een strandstoel in goed gezelschap. Ook deze avond zal voorafgaand de band Pop Jan Dori van zich laten horen. Koop tijdig tickets via de website om verzekerd te zijn van een plekje. Bovendien weet de organisatie dan op tijd hoeveel bezoekers zij mag verwachten en zorgen ze voor goede voorbereiding. Meer informatie is te vinden op www.filmweide.nl. Bij Streekmuseum Smedekink aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem vindt zondag 19 juli de jaarlijkse dialectkerkdienst plaats. Bij mooi weer wordt de dienst buiten gehouden. De kerkdienst in de vertrouwde streektaal zorgt ieder jaar voor een bijzondere beleving. Het gebruik van de moedertaal geeft veel bezoekers een gevoel van herkenning en verbondenheid. De dienst wordt dit jaar geleid door Jansje Ruiterkamp en krijgt een muzikale bijdrage. De aanvang is om 10 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee na te praten. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de dienst ook thuis volgen via Kerkdienst Gemist of via Radio en TV Ideaal. Iedereen is van harte welkom. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds

0: Meer gezondheidsklachten door vepen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vepen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoetwater naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok.

0: Ook zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk in de regio, er staat al 100 kilometer file, verdeeld over 19 plekken. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg, doe je er 20 minuten langer over. De A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. Dan is er ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Venray en Blerik op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
9: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
10: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
9: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
10: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
9: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen in de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille.

0: In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg en ook in de regio is dat goed te merken. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer, een half uur extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum viel tussen Meteren en Leerdam, 6 kilometer en een kwartier. En op de A50 Os richting Arnhem viel voor knooppunt Grijsoord. 7 kilometer, 15 minuten, door bergingswerk is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
7: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten... Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond.

0: Het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Woningcorporatie Viverion start met de bouw van 41 sociale huurwoningen op het voormalige Aldi-terrein aan de Zuiderbleek in Lochem. 35 appartementen voor ouderen en 6

0: studio's voor jongeren tot 30 jaar. Zo komt er voor hen op een centrale plek meer betaalbare woonruimte. Donderdag 9 juli. Gaven Viverion, gemeente Lochem en Koopmansbouwgroep, onderdeel van TBI, het officiële startsein. Met dit project speelt Viverion in op de grote behoefte aan betaalbare woningen in Lochem. Een deel van nieuwe woningen wordt met voorrang aangeboden aan woningzoekenden uit de kern Lochem. De studio's voor jongeren worden ongeveer 30 vierkante meter groot en de appartementen voor de ouderen ongeveer 65 vierkante meter. Directeur-bestuurder Tonita Garretsen van Viverion laat weten dat ze erg tevreden is met deze prachtige locatie aan de gracht op de Zuiderbleek en op deze manier jongeren een start willen kunnen laten maken en ouderen die kleiner en toegankelijk willen gaan wonen een betere kans kan bieden. Bij het officiële startmoment zijn de omwonenden uitgenodigd. Met de scholen en de BSO in de directe omgeving is afgestemd hoe de wegafsluiting en werkzaamheden zo veilig mogelijk verlopen voor kinderen en hun ouders. De voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanleg van riolering en nutsvoorzieningen, starten in de tweede helft van augustus. De bouw van het complex begint na verwachting begin december, waarna de oplevering waarschijnlijk zal zijn begin 2028. In de zomer staan er veel creatieve workshops op het programma van Kunstkring Ruurlo. Voor kinderen en volwassenen, beginners en gevorderden is er van alles te beleven. Boetseren, tekenen, schilderen, beeldhouwen, bedenk het en het wordt gegeven in de werkplaats van De Kroeze, Borculoseweg 7 in Ruurlo. Vooral voor kinderen staan er veel workshops klaar. Van schilderen met Peter tot boetseren, collages maken van stukjes hout en beeldhouwen in gips. Natuurlijk is er ook aan de volwassenen gedacht. Zij kunnen meedoen met de workshops, zoals onder andere aquarellen, maar ook kennis maken met abstract schilderen. Wie mee wil doen of meer wil weten, kan kijken op de website www.kunstkringruurlo.nl/workshops. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we weer een warme dag. De temperatuur liep ook snel op. Het begon wel fris, moet ik zeggen, met 13 tot 14 graden. Maar uiteindelijk is het nog 30 graden geworden bij een matige noordoostenwind. De zon die was er veelvuldig bij en het is verder ook droog gebleven. Vanavond is het nog een tijdje warm en is de zon er ook nog bij. Komende nacht dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. En morgen, maar ook woensdag en donderdag, hebben we ook nog een paar warme dagen voor de boeg met tropische temperaturen tussen 30 en de 32 graden. In de nachten koelt het dan af naar 16 tot 18 graden en verder veelvuldig zon en blijft het ook droog. Vrijdag wordt het geleidelijk aan wat anders. Vrijdag is er al wat meer bewolking. Het voelt ook wat drukkend aan. In de middagperiode kan er al een enkele bui vallen. En later op de middag vallen wat meer buien. Daarbij is ook nog wel kans op onweer. Maar hoe dat allemaal uit zal pakken is nog even afwachten. Dan moeten we weer wat korter bij zitten. Maar er vallen wat buien. En met die buien, of na die buien, draait de wind ook om naar noordwestelijke richtingen. En die brengt dan ook wat koelere lucht, maar ook wat meer bewolking met zich mee. Zaterdag dan hebben we ook wat meer wolkenvelden bij temperaturen van een graad of 23 tot 25. En daarbij kan dan ook nog een enkele bui vallen. Zondag is het wel droog en zullen de temperaturen uitkomen op een graad of 23 tot 24. En na het weekend veel neerslag wordt er voorlopig niet verwacht. En de temperaturen die zullen langzaam weer wat op gaan lopen van een graad of 25 tot later in de week. Maar dat is nog ver weg. Dan kan het zelfs nog weer tropisch warm worden.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat! Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja!
4: En? Werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook! Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten

onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de muzikale ontmoeting gaan we elkaar ontmoeten rondom lied en woord. Rond 7:30 is er zoals gewoonlijk een korte agenda.

De techniek wordt geregeld door Casper Zalmink. De presentatie mag ik doen en mijn naam is Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen.

In Nahum 1, vers 7 lezen we: De Heere is goed en sterkt het in dagen der benauwdheid. Hij kent hen die bij hem schuilen. De Heere is goed, ja, ten dagen der benauwdheid, als het erg moeilijk is, kunnen we bij de Heere God schuilen. Hij kent ons, lezen we hier. Door God gekend zijn, dat geeft sterkte, dat geeft rust. We zijn unieke schepsels van hem en hij hoort onze gebeden. Hij is de God die hoort.

De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en geven u vrede. Dat is genade, iets wat we niet verdienen.

voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Hindendaal in Hummelo het volgende lied. Nu laat ons God de Heere dankzeggen en hem

De Bijbelpsalm 19 is een psalm van David over de grootheid des Heren. In verwondering mogen we het zien. Het uitspansel toont ons de werken van zijn hand. Het is ook aangevraagd door Tom Pelikaan.

Agenda, kerk en radio. Zelhem, bij museumboerderij Smedekink is er aanstaande zondag 19 juli een openluchtdienst in het dialect. Mevrouw Jansje Ruiterkamp zal voorgaan in deze dienst die om 10 uur begint. Vorden, in de Vordense Dorpskerk is er op zondag 19 juli een dienst met dominee Gerda Silvis uit Bansveld. Aanvang 10 uur. Vassenveld Halle, zondag is er een gezamenlijke dienst in de Keurhostenkerk te Sinderen. Het begint om 10 uur en dominee Henny Marsman zal voorgaan. Lochem. In de Jozefkerk te Lochem is er aanstaande zondag een eucharistieviering waarin pastoor H. Scheven zal voorgaan. Aanvang 10 uur. In de Lochemse Gudula-kerk hoopt op zondag 19 juli dominee M. Hilhorst voor te gaan in de dienst van 10 uur.

Hengelo. In Hengelo is er aanstaande zondag een openluchtdienst bij de Haverkamp aan de Vierblokkenweg nummer 3. Hierin zal de heer Herman Haan voorgaan en het begint om 10 uur. Hummelo. In de Hummeloose Dorpskerk zal aanstaande zondag 19 juli dominee Joop Janssen Schoonhoven voorgaan in een dienst die om 10 uur begint.

Wichmond, mevrouw G. Braam, hoopt op zondag 19 juli voor te gaan in de Wichmondse kerk. Het begint om 10 uur.

Steenderen, mevrouw Susanna Kamminga zal aanstaande zondag voorgaan in de Steenderse kerk. Aanvang 10 uur. Van en voor een luisteraar, wees stil voor het aangezicht van God.

Een lied over de sterrenpracht. Als eerste, gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen. Met aansluitend hierop, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Opwekking nummer 343.

Een herder leidt zijn schapen. Wij mogen ons ook laten leiden door de goede herder. Want onze herder is de Heere God.

Er wordt over een geweldig vooruitzicht gezongen. Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal.

Uit de Johannes de Heerbundel, nummer 32. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort, keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer.

Het afsluitlied voor vanavond, Zegen ons al goede. Het komt uit de Johannes de Heerbundel nummer 527.

Fijn dat we via deze uitzending met elkaar verbonden waren. Volgende week maandag hopen we er weer te zijn. Heel graag, tot dan.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen

Onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.

Luisteraars, goedenavond en welkom bij Loestige Heinrich hier op deze maandagavond. Waar u zich ook bevindt, misschien lekker buiten onder een boom of lekker binnen en genieten van prachtige blaasmuziek. Tot de klok van 10 uur zijn we vanavond bij u. En we gaan u weer verwennen met hele mooie blaasmuziek. Met de Mars Salomonia, daarmee begonnen wij dit programma, gespeeld door blaaskapel Klingend Beleg onder leiding van Erik Hutter. En het nummer werd geschreven door Kurt Kebel. Voor de volgende gaan we naar blaaskapel Zestka en dat doen we met de Blauwmeisen Polka.

de Blauwmuizenpolka, een nummer geschreven door de Nederlander Freek Mustrini. Plaatskapel Tsjecharanka gaan we doen met Moravska.

Blaaskapel Tjecharanka. We gaan naar een mooie wals en dat doen we van Peter Dengel om die fidelen Siebenburger Adjuvanten. Van Ernst Morsiem zelf onder het pseudoniem van Wenzel zittende Zwei Braune Augen.

De Alpen-Oberkrainer. Die zeven Reuner-Franken onder leiding van Edi Sagert. Van hun laatste cd Einfach Anders. Een mooi nummer ook van Edi Sagert hemzelf. Böhmisch Herz Ass.

Böhmisch Herz as, al dus de Sieben Reuner Franken. Het is een nummer van Ernst Mors, vanavond gaan we doen. Denk doch an mich.

het eerste nummer van Ernst Mors vanavond. Tuvarenka, onder leiding van Jan Bilek. Het nummer wat we gaan draaien, als dat gaan vertalen, dan heet dat Voor Iedereen. En een nummer van, geschreven door Bohemi Kamenik. En dan luidt het Professionie.

Een prachtige compositie was dat van Bohemir Kamenik Provesny. En prachtig ook gespeeld door Blaaskapel Tuforanka. Het is 8:30 geweest. En van ja, één klein berichtje is daar eventjes over het aanstaande weekend. Zaterdag 18 juli. Dan speelt de Barkapel namelijk op de Zwarte Cross. En ze staan daar in de megatent om 11 uur. Vroegshoppen met de Barkapel. En wilt u daar naartoe? Nou, probeer nog even of u een kaartje kunt krijgen. Ik ben bang dat het haast niet meer lukt, want ik hoorde dat het beide dagen, alle dagen al bijna is uitverkocht. Maar u kunt het altijd proberen dus. Zaterdag 18 juli, de Barkapel op de Zwarte Cross. En natuurlijk heb ik ook een nummer uitgezocht van de Barkapel. En ik denk ook wel dat dit nummer misschien wel ook wel gespeeld wordt aanstaande zaterdag. Auf der Vogelwiese.

Auf der Vogelwiese. Mooie klanken van de Bergkapel. En wij wensen de Bergkapel veel plezier en succes. Aanstaande zaterdag op weer optreden bij Op de Zwarte Cross. Bergkapel de Muzikatzen met Meerische Gedanken.

Meerische gedanken, aldus Blaaskapelle die Musikatzen. Alpensound Studio Orchestra is een gelegenheidsorkest en wordt samengesteld door Alexander Pflüger. En ze spelen ook allemaal nummers van deze Alexander Pflüger. Zoals ook deze, de Waldenbücher Polka.

De Waldenburger Polka. Belskapel Vinochanka onder leiding van Dirk Dan Bromsvoort. En we doen dat vanavond samen met de sangtrio Rita, Dirk en Annelies met Spissen au Moravé.

Ja, het prachtige zangtrio Rita, Dirk en Annelies. En dit allemaal samen met Blaaskapel Vinoshanka. Het Supan-ensemble, die Liebe und die Berge.

een hele mooie instrumentale wals, Rubberzaal, en gespeeld door de Berkelkapel. Die jongen wilden, grüße nach Holland.

Ja, Blaaskapelle, Die Jongen Wilden. De laatste hoort wel op de achtergrond. En dat is de muziekkapelle Diesvoort met Freudentränen. Tot na 9 uur.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht.

Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraar, daar zijn we weer in dit tweede uur. Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En ik hoop dat u allemaal nog aan de radio is gekluisterd. Misschien zit u wel buiten en heeft u al wel een flesje bier aangebroken. En anders zou ik dan zeggen, proost ermee. We begonnen met een mooie mars, Einer für alle, alle für einer. En gespeeld door de Jochberg muzikanten onder leiding van Ferdinand Albrecht. Voor het tweede gaan we naar Ralf Rösch, onze Hulsweiler Dorfmuzikanten. Ja, ook een bekend nummer. Im Rosengarten van Sanssouci.

Ralf Ros und seine Hulfweiler Dorfmusikanten im Rosengarten von Sanssouci. Die Innsbrucker Böhmische onder leiding van Norbert Rabanzer. Van hun nieuwe CD Sternenbeelden. Daar staat een mooie compositie op van Matthias Kroner. Samenfesten.

Liebling, du weißt, ich bin treu. Aldus die Original Hetfelder Muzikanten. Het nummer van Slavko afzendt. Ja, weer oud. Hij komt uit 1977. De Zondags Uitvloek.

Ja, een zondags uitvloek samen met Slavko Afsenik. Plaatkapel Vizelka, we hebben daar dan weer een prachtige mooie titel voor. Met Le Dam Zi Istesti. En als je dat gaat vertalen, dan betekent dat: ik ben op zoek naar geluk.

0: De Promenaden Polka, gespeeld door die Estländer Kapel. Vlaar de Kumpan en zijn muzikanten, die Ruhe im Wald.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

die Ruhe im Wald, aldus Vlado Koempan und seine Musikanten. Blaaskapel Harmonie, een kapel uit Oostenrijk. En die spelen bijna allemaal nummers van Frans Meyerhoven. Onder andere ook deze, Nur mit dir.

Ja, een van de vele mooie composities van deze componist Antonin Zwartsek, Jelitska. Ernst Mos gaan we doen. Ja, weer een mooie opname uit de eind jaren 60 volgens mij. Van Jaroslav Blabulil, Die Schönste Rose.

Ja, weer zo'n mooi oudje was dat uit de jaren 60. Die schönste Rose. Plaatskapel De Vomberg met de Fesche Mädels.

Ja, die blaaskapel met die mooie naam, de Vomberg noemen ze. Mooie composities spelen ze ook van Engelbert Wundtler, die Vesje Medels. Die jongen originaal overkrijgen met hun jubileums medley.

Die jongen originaal lopen kleiner met een hele mooie medley. De laatste twee gaan we doen. We gaan dadelijk eindigen met Blaaskapel de Optimisten met een mooie Stara Lipa. Maar eerst gaan we nog eventjes naar Moravanka met die goldene trompeten.

Ja, het bekende Stara Lipa, gespeeld door Blaaskapel De Optimisten. Het is een prachtige kapel uit de Bredenbroek. En daarvoor hoorden we ook nog Moravanka. Ja, en op de achtergrond hoorden we weer het bekende Bisbald. En dat betekent dat het weer op zit voor vanavond. 2 uur lang lustige Heinder hier bij Radio Ideaal. Ik werd vanavond weer bijgestaan door de man achter de knoppen en die zorgde dat u te horen was in de huiskamer. Dick Kleingelting en mijn naam is Henk Vrugging. Volgende week zijn wij er weer. Blijft u ook de hele week luisteren naar het programma van Radio Ideaal en ook Ideaal Plus. Nogmaals, een fijne avond, fijne voortzetting van deze avond, fijne week en graag tot volgende week. Bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer, vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tussen gapen en slapen. De meest romantische love songs.
1: Aan stuurboord liggen kapers lief.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nachtlijn, jouw gids door de nacht.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het

noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratie.